Een rentier, ik hef je tiet, wat frühstück denn, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, ne pipto bak, allee.

If dat een groen rok die moeilijk lijkt lang hem. Doch hij is voller Pflichtgefreul und hält fast an den Strick. Die Kaule, na die wischen hem.

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in er etten rein. Mann, wat ik bedoel over aarde.